0: Tot zover het radionieuws.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muziek Nacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Gevonden.
1: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SMB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio
8: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4:00 'smiddags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen PRO en VOLT trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Het is vandaag Nationale Burendag, maar 4 op de 10 Nederlanders hebben wel eens ruzie met hun buren, zo blijkt uit onderzoek. Bij 1 op de 10 conflicten escaleert het zelfs zo erg dat de politie, een mediator of een rechter moet ingrijpen. Grote boosdoeners zijn een... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen. Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met instaakte... Iran wil de Straat van Hormuz binnen een week vrijgeven en weer onderhandelen over het atoomprogramma als de VS akkoord gaan met hun eisenpakket. Dat zei de Iraanse buitenlandminister Araghchi bij de VN-top in New York. Iran eist onder meer dat de Amerikanen de oliesancties versoepelen, hun eigen maritieme blokkade stoppen en instemmen met een staakt het vuren waarin ook Libanon is opgenomen. Dat betreft Israël. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geldstorten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
6: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Jawel, goedemiddag beste mensen, weer bij de Muziek Safari. Welkom, fijn dat je er weer bij bent. Allemaal bekende gezichten die ik ook weer tegenkom, ook op deze dag van de muzikale wandeling. Ja, begonnen misschien een beetje apart. Doc Beckers met het nummer Guilty. Waarom hij zichzelf guilty vond, dat weet ik niet, maar was een lekker begin van de Muziek Safari. Weet je, er zijn van die liedjes die niet alleen een tijdperk bepalen, maar ook generaties blijven raken. In 1966 verscheen God Only Knows op het legendarische album Pet Sounds van The Beach Boys. En een plaat die vaak wordt gezien als een van de meest invloedrijke in de popgeschiedenis. Nou, met Carl Wilson's breekbare zang, dat rijke orkestarrangement en Brian Wilson's vernieuwende productie werd dit nummer een meesterwerk in de popgeschiedenis.

Dat was Kerry Clark Jr. met Take Me Down. Ja, met een krachtige soundtrack. Single uit 2016 alweer. En nou, wat kun je meer erover zeggen? Nou, je kunt in ieder geval ook zeggen dat hij werd gemaakt voor de film Deepwater Horizon. Een track van zo'n bijna 5 minuten waarin Clark Jr. zijn bluesheel laat horen met die, ja, met die toch wel warme stem. En die herkenbare fusiegitaar trouwens. Perfecte spanning en sound en soul in dit nummer van hem. Weet je, het origineel stamt uit 1986 toen Herman van Veen zijn dochter bezong in het luisterlied Anne. Nou, ruim 3 decennia later gaf Bissy dat verhaal een nieuwe urban twist. En het nummer verscheen als remake Anne. En ja, een beetje moderne ritmische herinterpretatie van een klassieker van Herman. Hier is Bissy met Anne. Anne.

dit was Burn Up van de Thyssen Studio Orchestra, een groep instrumentalisten die altijd in studio's optreedt en voor alle artiesten meespeelt of voor films nummers maakt. Bijvoorbeeld deze, een instrumentale track uit 1965, afkomstig van de soundtrack van de film Gongs Go Beat. Een echte 60s soundtrack klassieker. We gaan verder. Corrie Konings blijft toch wel van vaste waarde binnen het Nederlandse levenslied. In 1988 bracht ze Er hangt iets in de lucht, Amore uit. Een vrolijke, romantische meezinger. Maar dit keer heeft ze het nummer iets heel anders. Het is ook uitgebracht nu in dit jaar, 2026. En er hangt iets in de lucht. Amore, laten we maar eens even naar onze Corrie gaan luisteren.

Ja, ja, dat was de worksong van Oscar Brown Jr. Zijn versie gebaseerd op een compositie van Ned Adderley, die dit nummer schreef in 1960. En Oscar die gaf er toch wel een nieuwe kracht aan, hoor, met zijn teksten en met zijn manier van het brengen van dit klassieke jazzlied. Weet je, er zijn van die liedjes die meteen stil maken. Bette Midler bracht ooit het nummer The Rose uit. Een ballad die uitgroeide tot een van haar allergrootste klassiekers. Het nummer verscheen ook op de soundtrack van de film The Rose, waarin Midler zelf de hoofdrol speelde. Nou, meteen de titel genoemd The Rose.

Dat was Hysteria van Nielsen's Southern Harmony. En dat is een, ja, ik moet zeggen, een project dat zich richt op Southern Rock, Blues Rock. En met een wat moderne productiefaciliteiten daarin. Geen grote single, maar wel een nummer die heel erg herkenbaar klinkt. Bart Peters, ja, dat blijft toch een meester in het combineren van humor, energie, musicaliteit. Hij bracht ooit het lied We zijn ermee bezig uit. Staat op zijn album ook De hemel in het klad. Ja, een nummer vol typische Peters speelsheid. Snelle teksten, herkenbare mix van pop, folk en kleinkunst. Opnieuw opgenomen en uitgebracht en weer een hit in Vlaanderen.

Jawel, dat was Passenger van Alex Horn, de popsinger uit 2026, afkomstig van zijn tweede album Wild Child. En Horn bezinkt hierin het gevoel van machteloosheid in een relatie. Het zal een keertje niet over ellende gaan in bepaalde liedjes. Maar goed, het is iets anders. We hebben ernaar geluisterd en ach weet je, het is best een hele gezellige, lekkere melodie hoor. Daar gaat het helemaal niet om. Even terug in de tijd. Het is een country klassieker die al sinds de jaren 70 bekend is. Before the Next Teardrop Falls werd in 1975 uitgebracht als een wereldhit dankzij Freddie Fender. Maar het lied zelf bestond al eerder. Werd door verschillende artiesten opgenomen, uitgevoerd. En ook de Ierse zangeres Niamh Lynn gaf het nummer recent een nieuwe aparte akoestische interpretatie.

Nou ja, dat was Shaky Stevens met I Might. En de single, ja, voor mij kwam het uit rond de jaren 90 van de vorige eeuw, volgens mij hoor. Weet je helemaal zeker, maar er staat me iets van bij. Goed, weet je, het doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het is gewoon een lekkere oude hit van heel lang geleden. En weer eens fijn om dat ook weer eens terug te horen. En dat kan allemaal in de muzieksafari. Yves Berendsen, ja, die jonge man die blijft bouwen aan zijn plek binnen de Nederlandse pop- en moderne levenslied. Nou, die plek heeft hij denk ik toch wel bereikt inmiddels hoor, vanwege zijn harde werken. Zijn lied, Misschien is het tijd. Toch wel een meeslepende emotionele track waarin hij zingt over loslaten, twijfels en nieuwe stappen zetten.

De Manchester Eagles en Desperado, die ballad uit 1973 die ze ooit hebben gemaakt in de Island Studios in Londen. Heerlijke terugblik op die tijd. Begin jaren 70 brachten Simon en Garfunkel een ballad uit die uitgroeide tot een van de meest troostrijke liedjes die ooit geschreven zijn. Bridge Over Troubled Water. Verscheen in 1970 met Art Garfunkel in de hoofdrol en Paul Simon als schrijver. En nou, ook die gospel-invloeden en die hele krachtige opbouw, die hebben dat nummer toch al heel erg krachtig wereldwijd klassieker gemaakt.

0: Radio. SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-smb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Kijk eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Insteel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: De Muziek Safari, een wandeling door het muzikale landschap.

Zo, dat was dan weer een heerlijk begin van het tweede uur van de Muziek Safari. Goed, nou, fijn dat je er allemaal weer bij bent. En we gaan lekker verder waar we in het eerste uur gebleven zijn met lekkere muziek. Je hoorde zojuist, dat was Almost, een nummer, Almost Wrote a Song for You van Odin Brenhauk, een Noorse singer-songwriter. Met een beetje moderne Americana-sound hoor je in dit lied. En sinds zijn deelname aan de Noorse The Voice werkt hij gestaag aan zijn eigen muzikale pad. 1984, de Koude Oorlog op volle spanning en één Haagse band die het verschil tussen Oost en West hoorbaar maakt. Klein orkest laat in Over de Muren zien dat achter elke ideologie gewoon mensen schuil gaan. Een tijdsdocument dat, vind ik, nog altijd raakt. Hier is Over de Muren.

Tja, weet je wat dat zo grappig is? Er zijn van die mensen die zeggen, ik hou helemaal niet van klassieke muziek. Nou, maar wat je net hoorde, dat was toch wel echt een klassieker, hoor. At Last van Etta James, uitgebracht in 1960. Nou, is het klassiek of is dat geen klassiek? Staat op haar debuutalbum At Last. En ja, weet je wat grappig is? Ze hebben er heel lang over gedaan om deze track op te nemen. Namelijk van januari, tussen januari en oktober 1960. Nou, dat is toch eens werken aan de track, zal ik maar even zeggen. Goed, we gaan verder met Bas Persuades. Verscheen in 2024 als onderdeel van Miley Cyrus' muzikale comeback-periode, waarmee ze zich richten op strakke pop- en dansproducties. Nou, dat gaan we allemaal eventjes controleren of dat inderdaad allemaal waar is. Let's go.

Ja, we denken allemaal terug naar de tijd van de Rolling Stones, hè? Satisfaction. Dit waren de 60s rock heroes. Ja, een track, toch wel een hedendaagse ode aan het tijdperk dat de rockmuziek voorgoed veranderde. Een verhaal in liedvorm, recht uit het hart. Nick en Simon brengen in De Soldaat een ontroerende ballad over een afscheid, een plicht, liefde die blijft, zelfs wanneer de afstand groter wordt. Het is een heel mooi, puur verhaal, dat nummer. Hier is De Soldaat.

Ja, dat was Joe Dassin met L'été Indien, zijn hit uit 1975, gebaseerd op een Italiaanse compositie van Toto Cutugno en omgevormd tot een hele herkenbare Franse chanson. En blijft altijd een vaste waarde tot aan de dag van vandaag binnen die Franse popgeschiedenis. Marvin Gaye nu. In 1978 gaan we hem horen, op zijn meest avontuurlijke wijze zullen we maar zeggen, A Funky Space Reincarnation. Ja, een kosmische reis vol humor, soul, een track die je laat horen hoe ver Gaye durft te gaan buiten de gebaande paden. Het is vandaag ook de Maxi Safari, hier is A Funky Space Reincarnation.

Nou, dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari, Marvin Gaye en Funky Space Reincarnation was dat. Volgende week uiteraard weer een nieuwe Maxi Safari. Maar dat is dan volgende week weer. We hebben er even de tijd om daarnaar te gaan zoeken. Novel, dat is een track van de Nederlandse Turkse singer-songwriter Karsu. Ja, Karsu die blijft haar grenzen verleggen tussen jazz, pop en wereldmuziek. In Novel zo dadelijk hoor je haar warme stem, moderne productie, een hele unieke mix van invloeden die haar zo herkenbaar maakt. Een hele eigentijdse track vol finesse. Hier is Novel van Karsu.

Ja, dat was Robin Human Hillen met 20 Seconds. Een lekkere, strak opgebouwde track die laat horen hoe Hillen zich ontwikkelt binnen die Nederlandse pop scene. Verder met zangeres Rose Beef. Nou, voor mij is Rose Beef meer een band met zangeres Roos Rebergen die daar omheen zingt. Volgens mij weet ik niet helemaal zeker, maar dat staat niet zo bij dat het zo is, dat verhaal. Maar goed, heel fijn, mooi, Nederlandstalig lied. Beetje met emotie en laat horen hoe uniek taal en geluid samen kunnen komen in het lied Binnensmonds.

0: De muzieksafari, een wandeling door het muzikale landschap.
1: Hi.

Dat waren Lisa en Lisa Kilbjorn met Little Jackie Wants to Be a Star, 1991. Ja, zo'n heerlijke track waarin dat herkenbare verhaal over een jonge vrouw die droomt van roem heerlijk kan uitkomen. Een klassieker uit 1998, Acta en de Munich, met dat prachtige lied over zonnestralen. En nou, niet zomerszonnestralen, het regent zonnestralen.

op zijn, ja, op zijn allermoost, zal ik maar zeggen. Regen, zon, stralen achter de Munniken waren dat. Goed, kijk naar de klok. Ik ga alvast afscheid van je nemen. Vond het weer heel fijn dat wij weer samen weer door het muzikale landschap hebben kunnen wandelen. Hoop je de volgende week uiteraard weer aan te treffen. En dan gaan we lekker verder. Wat mij betreft zo dadelijk, als we verder gaan met Queen en de Moody Blues, nog eventjes, dan zal ik zeggen, graag tot de volgende week, graag tot de volgende muzieksafari.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. VS-president Trump heeft een Iraans voorstel voor een breed staakt het vuren geweigerd. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Iran bood aan de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen, in ruil voor het stoppen van de Amerikaanse maritieme blokkade en oliesancties. Het voorstel zou ook een bestand in Libanon omvatten. Volgens Trump wil hij de bombardementen na de tussentijdse verkiezingen in november mogelijk hervatten. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens $100 miljoen en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur... en worden notificaties tijdens de schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zal beginnen is daarmee van de baan. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is vannacht 1 persoon om het leven gekomen bij een ongeval. Bij Schinnen werd rond 3 uur een persoon geraakt door meerdere auto's. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Door het onderzoek is de snelweg in noordelijke richting afgesloten. In Brazilië is online gokken per direct verboden. President Lula da Silva heeft een decreet getekend dat geld storten op goksites onmogelijk maakt. Zo moet de enorme schuldenlast en maatschappelijke schade onder huishoudens gestopt worden. Vanaf 6 oktober moeten alle providers en appstores alle gokplatforms in Brazilië blokkeren. Al kunnen spelers tot die tijd wel hun geld opnemen. De maatregel geldt eerst 4 maanden. Dan nog het weer. Vandaag droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
4: Radio
1: SNB
4: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
1: SNB.

leuke start. Niet dan. Denise Williams. Een hele goede morgen. Het is weer zover. Je kan 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goede morgen met Peter. Ik heb weer een paar hele leuke platen voor je uitgezocht. Dus ik kan maar 1 ding zeggen. Blijf lekker luisteren.

0: En wij willen jou als luisteraar. Ja, toch? En niemand minder dan Bob Dylan, I Want You.
1: Goedemorgen.

Nou, voor de liefhebbers draaien we een hitje van de Four Tops. When She Was My Girl. Annabel. Hans de Boy.

0: stond heel hoog genoteerd toen in de top 40. En dan hebben we het over het jaar 1983. Zo lang geleden alweer. Ja, letterlijk.
1: People say that too much of anything is not good for you, baby.
0: Barry White.

de betere gouden ouwe hoor je hier. Ben E. King, over goud van oud gesproken. Wat dacht je van de Rolling Stones? Time is on my side.

was letterlijk en figuurlijk een grote hit toen in die tijd van de Rolling Stones. Kijk ik even naar de klok. De eerste uur is alweer bijna voorbij. Ik ga een kop koffie inschenken. Ben ik straks weer bij je terug. Tot zomaar weer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Terpstra met het radionieuws. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet en waarschuwt de oostelijke districten waar kanalen het kritieke niveau hebben bereikt. De komende week kan springtij het risico nog groter maken. Het Witte Huis weert nieuwszender CNN uit de Air Force One. De zender mag niet meereizen met president Trump naar Tennessee, dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump hen van nepnieuws beschuldigde. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Nu mag CNN dus toch niet mee op de vlucht. Rusland stuurt een dode prins naar het front in Oekraïne om het moreel op te krikken. Het gaat om botfragmenten van de rechterhand van Dmitri Donskoy, de middeleeuwse vorst die in 1380 de Mongolen versloeg. Zijn sarcofaag werd deze zomer ontdekt in het Kremlin. De Russisch-Orthodoxe Kerk, die de oorlog steunt, stuurt nu een stukje van zijn zwaardhand naar Donetsk. Volgens de kerk moet de prins onzichtbaar schouder aan schouder staan met de Russische troepen. TikTok heeft geschikt in een zaak in Alabama over de veiligheid van kinderen. Het platform betaalt minstens 100 miljoen dollar en stelt limieten in. Zo komt er een dagelijkse limiet van 2 uur, geen toegang tussen middernacht en 6 uur en worden notificaties tijdens schooltijd gepauzeerd. Jonge gebruikers krijgen ook een niet gepersonaliseerde feed en kunnen geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Dan nog het weer, droog met geregeld zon, al is die soms wat versluierd. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
3: From the Netherlands to the world.
4: Peter Wilkens.
5: Hallo, daar zijn we weer.

bijdrage de uitvoering van José Feliciano. Daniel. One way.

een gouden ouwe. Uit het jaar 1967. Scott McKenzie. En we gingen even naar San Francisco. The Eagles. Lying Eyes.

dat blijft nog steeds een veelgedraaide plaat. De Spinners. Barbara Streisand. Met Davy Gibb. En dat bij het station. Waar muziek in zit. En hun kunnen ook zingen hoor. Luister maar. Komen ze.

En heb je net ingeschakeld? Ik zou zeggen, kom er gewoon lekker bij, hè? Je luistert naar het programma Een Goede Morgen met Tina Turner. Echt niet, echt niet.

0: beste luisteraars.
1: Dan kijk ik weer naar de klok en wat zie ik?
2: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radiosmb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. In Bangkok is door hevige regenval overstromingsgevaar ontstaan. Door langdurige buien zijn tientallen wegen in de Thaise hoofdstad ondergelopen. Op sommige plekken viel in 24 uur tijd ruim 105 mm regen. Het verkeer loopt vast op belangrijke routes en in de wijk Sai Mai staat 20 tot 30 centimeter water. Het stadsbestuur heeft pompen en mobiele teams ingezet. De komende week kan springtij de kans op overstromingen nog groter maken. En nieuwszender CNN mag van het Witte Huis niet met president Trump mee naar Tennessee in de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media meevliegen. Het besluit volgt op een conflict over persvrijheid. Eerder mochten journalisten van CNN, MS Now en Politico het Witte Huis niet in vanwege vermeend nepnieuws. De rechter oordeelde dat het verbod waarschijnlijk ongrondwettelijk was. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Ja, welkom in weer een nieuwe uitzending van de Radio Birkenstad. En het is weer druk dit weekend in en rond het dorp. En we hebben natuurlijk Camp Liberty. Maar gisteren nemen we donderdag de scholen die daar geweest zijn. Ja, dat was natuurlijk feest. En dan hebben we de komend weekend, is dat vandaag of morgen, de Liberty Trail. Waarbij we, ja, ik weet niet hoeveel voertuigen dat er weer naar Veghel gaan en dan terugkomen naar Sonnenbreugel. Voor iedereen toegankelijk langs de weg. En hier in het Dommelhuis morgen een hele grote manifestatie rondom het thema Alzheimer. Ja, is toch iets waar we wel aandacht aan moeten besteden. Dus gaan we zeggen van nou, dan gaan we maar eens heel goed beginnen met wat leuke muziek. En omdat we het toch hebben over de Liberty en de doden, de herdenking van de bevrijding gisteren. Eergisteren, op de 17e. Gaan we eens even voor een echte plaat uit de oorlog in 1944 namen deze drie dames dit nummer op. En die vonden dat wel helemaal passen dat er niet gedronken mocht worden in diensttijd. Maar ze deden dat toch volgens mij. Rum en Coca-Cola.

naast de drank is in de man. Dan zijn de vrouwen in de ban of zo. Maar dit waren de Andrew Sisters. En we hebben natuurlijk in Sol ook een Andrew Sister formatie. Hè? Dat zijn de vocals. En afgelopen woensdag was Eva Vigilius als een van de vocals bij ons in uitzending. Om te praten over ja, de vocals, natuurlijk haar carrière en nog meer dingen. Dus je kunt het altijd nog terugluisteren als u het gezellig vindt. Ja, dan zijn dit natuurlijk de tijden waarin de oorlog herdacht wordt. En de tijden waarin ook het journaal bol staat van allerlei conflicten wereldwijd. Nou, in Jemen weer en de straat van Trump. Oh nee, de straat van Hormuz. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen van, wij zouden eigenlijk de wereld willen verbeteren door te zingen. I'd like to teach the world to sing.

Ja, misschien kunt u zich nog herinneren in de jaren 80 dat u in de... Nee, misschien was het zelfs in de jaren 70 dat u in de bioscoop zat en dat er nog reclame was van sigaretten en dergelijke. En ook van een bekend drankenmerk uit Amerika. Met deze reclame waarop ze bovenop de berg stonden en allemaal dat liedje zongen. De New Seekers, maar dat waren volgens mij de New Seekers plus voor en een beetje nog meer en zo. I'd like to teach the world to sing. We hebben hem een keer in uitzending gehad, een paar weken geleden. En toen was hij zo slecht dat ik u beloofde. Ja, die moet ik nog een keer laten horen. Want het is zo'n perfecte plaat. Dan heb ik het natuurlijk over de Nederlandse formatie. Kajak van Ton Scherpenzeel. En met, dit is hun zeemeeuwtje. MUZIEK

0: En of er in Nederland mooie muziek gemaakt is. Hey, jongen, jongen, jongen. Kajak was dat in Seagull. En ja, dan denk ik dat het toch weer eens tijd is om u misschien wel eens even een vraag te stellen.
1: En dus is deze dag.

0: Neil Diamond was dat natuurlijk met Cracklin' and Rosie. En dan was dat weer hoogste tijd voor... Ik ben veel te laat weer,
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Dit was natuurlijk de verzoekplaat vanuit Berkenstaten. En die is deze week voor, zoals gesteld wordt, onze lieve gewaardeerde collega Henriette. Gewoon zomaar omdat ze dat verdient. En wij zijn het als Big Man en Big Man natuurlijk daarvan hard eens. Want als het, ik hoop niet dat het op haar slaat. Want het is desperado. Betekent eigenlijk een bandiet, een vrijbuiter. Of een wanhopige die niets meer te verliezen heeft. Nou, met een karakter, een roekeloos persoon, een bandiet of een nietsontziende rover. Nou, zo zie je, zo kennen wij Henriette helemaal niet. Dus dit was speciaal voor haar, Desperado van de Eagles. En wij gaan naar 1982, toen de formatie Yazoo werd opgericht. En ja, dit is eigenlijk de originele. En u weet, ik ben een liefhebber van a cappella groepen. En de Flying Pickets hebben er in 1983 rond kerst een geweldige hit mee gehad. Maar dit is het enige echte originele, Yazoo and Only You.

Vince Clarke schreef het nummer toen hij nog lid was van de formatie Depeche Mode. Op een gegeven moment komt hij Alison Moyet tegen en samen vormen zij dus de formatie Yazoo. En dit was eigenlijk toch wel een beetje hun grootste hit. Maar het leuke is, ik heb bij het zoeken, want u weet natuurlijk dat ik met de regelmaat van de klok op YouTube aan het zoeken ben, kom ik een uitvoering tegen van Alison Moyet tijdens de Burberry Mode Show in 2016. Die wil ik u niet onthouden, daar gaan we nog een keer draaien. En dan zeg ik

0: Señor Smith asked me how we make bugles in Mexico. It's simple. You take a big mice. You take a big nacho cheese. It's simple. Then you take a big mama, and she makes a big bag of bugles. It's simple.
1: Nieuw van Smith. Bugles. Extra brosse maishoorntjes met Mexicaanse nacho cheese.
2: It's simple.
3: Niet zo simpel, ja. Dat vindt u misschien wel goed. Maar goed, na deze reclame en na deze smaakmakerij gaan wij terug naar 1978. Naar de LP Cosmos Factory. De, ja, denk ik wel de beste LP van Creedence Clearwater Revival. En daarop staat dit hele verrassende nummer. Een compositie van John Fogerty. Obi-dobi!

0: En als u mij nou vraagt, wat betekent dat, oebidoebi, dan zeg ik, I know nothing, I'm from Barcelona of van Zonnebreugel, maar ik heb geen idee. Ik heb trouwens ook geen idee wat Caspar van der Laan nou weer te vertellen heeft. Misschien dat hij u wat wijs kan maken.
1: And now for something completely different.
2: Ik heb iets wat ze noemen charisma. Ja, ja, een hele mooie eigenschap. Charisma, dat heb ik. Hoe werkt dat? Nou, iemand komt de ruimte binnen. Hij doet nog niks, hij zegt nog niks. En toch denk jij, wauw, wat een charisma. Ja, hele mooie eigenschap als een man dat heeft. Althans, zijn vaak mannen die dat hebben. Nee, ik bedoel, hè, vrouwen kunnen dat niet hebben. Dus omdat, nee, maar vrouwen houden niet zo van het op de voorgrond treden en in de spotlight te gaan staan. Dat is echt typisch een mannending. Vrouwen hebben veel meer liever een rol op de achtergrond. Dat bedoel ik. Ondersteunend, laat ik het zo zeggen. Ja. Verzorgend, dat is een beter woord misschien. Dienend, die bedoel ik. Dienend. Ja, ja. En dat is ook helemaal niet erg, hè? Zo hebben we allemaal onze eigen rol. Vrouwen hebben ook geen ademsappel, dus dat is hetzelfde. Ja, en ik zeg niet dat jullie geen ademsappel hebben. Ik zeg alleen, bij jullie is hij een stuk kleiner. Hè? Want bij onze mannen in de puberteit is onze ademsappel gaan groeien. Die moeite hebben wij genomen. En daar hebben we ook een wat lagere stem van gekregen. En die is ook heel belangrijk voor ons. Hè? In de hiërarchie, in leidinggevende functies. En draagt ook bij aan een stukje zelfvertrouwen. Wat weer heel belangrijk is bij charisma. Ja? Daarom, mannen onder elkaar, dat klikt gewoon met elkaar. Hè? Jij hebt charisma, ik heb charisma. Ook op de werkvloer, mannen onder elkaar. Tuurlijk, het is efficiënt, dat is één. Ja? Maar het is ook dat stukje charisma, hè, wat ons verbindt. Van, oh, ik ben een man, ik heb een vacature. Oh, echt waar, ik ben ook een man en ik zoek een baan. Nou, te gek, kom er maar bij, geregeld. En dan, oh, echt waar, maar wil je mijn cv niet even bekijken? Waarom zou ik die willen zien? Je hebt charisma. He, je bent een man, ik herken mezelf. Kom er maar bij. En is er ook een vrouw en die zegt, oh, maar ik wil ook solliciteren. Oh, echt waar? Nou, jouw cv ga ik wel even grondig bestuderen. Nou, oh, je hebt hier 9 maanden niet gewerkt? Nou, dag! You are my guy. Mwah. Betekent wel, jongens, dat wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben op de werkvloer. Hè? Want wij zitten bovenaan en dat is top, dat is te gek. Maar wat is heel vervelend? De kloof op de werkvloer tussen mannen bovenin en vrouwen onderin. En wij moeten daar wat aan doen, want wij zitten hier. Hè? Wij kunnen de boel dus veranderen, want wij hebben de sleutel tot verandering. Want wij zitten hier. Wij zitten niet letterlijk hier. Hè? Wij zitten veel hoger nog. Hè? We zitten helemaal daar. Vrouwen zitten ook niet hier, hè? Maar veel dieper nog. Dieper, dieper, dieper. Maar als ik daar ga zitten, dan doe ik die mannen tekort en dat ga ik niet doen. Ja? Maar mijn mannen zijn aan zet. Wij moeten die kloof gaan dichten. Weet je wat wij zouden moeten doen, jongens? Wij zouden die vrouwtjes, hè? Die zouden wij gewoon eens eventjes bij het handje moeten nemen, eigenlijk. En met kleine stapjes in begrijpelijke taal meenemen naar net onder ons niveau. Ja? En het zou toch te gek zijn als dankzij ons die kloof in de komende 100 jaar ietsje kleiner is geworden. En er gewoon veel meer vrouwen straks op middelmanagementniveau aan het werk gaan. We kunnen al zoveel bereiken in de komende 5, 6, 7 generaties. Ja, dus ik zeg echt, mannen, stap opzij. Mannen, ga aan de kant. Maak die weg vrij voor de vrouw. En gaat die weg naar een afgrond? Dat vind ik een terechte vraag. Daar ben ik ook heel bang voor. Maar als blijkt dat dat gaat gebeuren, nemen wij mannen het stuur over, draaien we die wagen om en dan mogen ze het nog een keer proberen. Ja, want onder onze supervisie gaat het ze lukken, want wij zijn mannen.
3: Mannen, mannen, mannen.
2: Er komt een maandag een vrouw naar ons toe op de werkvloer en die zegt van, ik vind dat er hier geen veilige sfeer is op het werk. Nou, dan zeg ik, oké, hup, groepje mannen bij elkaar zetten. Ja, laten we het daar eens over hebben. Is dat zo? Nee. Nou, mooi. Opgelost.
0: Ja, menig vrouw zal waarschijnlijk in elke schoen 10 tenen hebben gehad bij het horen van dit verhaal van Caspar van der Laan. Charisma. Maar goed, het is een leuke parodie op een beetje de mannenmaatschappij. Deze jonge dame die had ook wel charisma, maar dan had ze dat vanwege haar uitstraling, haar enthousiasme, haar leuke, spontane gedrag. En natuurlijk ook haar stem. Olivia Newton-John, helaas niet meer onder ons, maar wel met een vrij omvangrijk oeuvre. Dit is een redelijk onbekende uit 1972, Bank of the Ohio.

terecht applaus, ondanks dat het een, wat ik al zeg, een redelijk onbekend nummer is van het repertoire van Olivia Newton-John. Maar goed, ja, en dan kom je zo aan de oevers van de Ohio en dan denk ik, jongens, ik ben toch wel een beetje een rijdende muzikant. Een reizende muzikant, of misschien wel een rijdende muzikant. In ieder geval, Nina en Mike vinden dat wel. Die zijn er stevig van overtuigd dat het hier gaat over varende muzikanten.

Het la-la-la is toch in elke taal universeel. Of het nou Nederlands is, of Engels, of Duits. Het is altijd la-la-la-la-la-la-la. Ja, varende muzikanten, dan ben je natuurlijk onderweg en dan zie je overal de zonsondergang en de zonsopkomst en de zon en de regen en dergelijke. En zo kwamen de Kinks, die kwamen op Waterloo Square en die zagen daar inderdaad de sunset.

0: We keren even terug naar het midden van de jaren 60 met de Kings en Waterloo Sunset. De groep van Ray en Dave Davis. Maar goed, wij gaan eens even kijken hoe het is met hoe het in Frankrijk is eigenlijk. Denk ik misschien wel verstandig.
1: Hallo, dit is Mark van de Veer ook uit Slabroek. Tegen iedereen die nu naar Radio SNB luistert, hoef ik niet te zeggen luister naar Radio SNB, want dat doe je al. En tegen iedereen die nu niet naar Radio SNB luistert, hoef ik ook niet te zeggen dat ze naar Radio SNB moeten luisteren. Want dan horen ze toch niet, dus je ziet maar. Houdoe.
2: Dans la cohue du temps qui passe, les souvenirs les plus tenaces, ce sont trois notes de musique, entraînant ou mélancolique, de la coqueluche à la retraite, jour de malheur.

Michel Sardou, altijd goed voor een lekkere melodie. Ja, dus dat is deze zeker. We blijven even in het Frans, dat wil zeggen in de Franse titel dan in ieder geval. C'est magnifique, maar het zijn wel de Nederlandse spelbrekers die het verder zingen.

De Spelbrekers en C'est Magnifique. En dan vraag ik u eigenlijk van, wat vond u van deze uitzending? En dan zegt u volmondig allemaal, C'est Magnifique. Ja, ja, ja. Wij gaan instrumentaal eindigen, dat weet u. Hè. Dat is altijd het einde van Radio Berkenstaat. En dat doen we dan dit keer met Jet for Tull. Die met Locomotive Breath wel een hele bijzondere sfeer neerzetten. Maar hij was wel, wat dat betreft, kunstig met de fluit. Een beetje à la Bedien Stenberg misschien wel. En hij maakte daar een prachtige bourrée van een oud nummer. En dat gaf hij een nieuw jasje. En daarmee eindigen wij met Jet for Tull. Ademain, niks helemaal te zeggen. Ja, maar ik zeg, twee dagen achter elkaar doen we niet. Wij gaan gewoon lekker eventjes een paar dagen er tussenuit. Volgende week zijn we er weer. Dank voor het luisteren. En graag tot ziens.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. Een nieuw getekende kaart met kiesdistricten in de Amerikaanse staat Missouri gaat niet door. De Republikeinen zijn teruggefloten door het Hoge Rechtshof. De nieuwe kaart zou bij de tussentijdse verkiezingen op 3 november tot verkiezingschaos kunnen leiden. De partij van president Trump hoopte met de aanpassing een extra zetel te winnen in het Huis van Afgevaardigden. Nu houden de Democraten mogelijk hun 2 huidige zetels. De overige 6 zijn traditioneel republikeins. Rusland valt in Oekraïne steeds vaker datacenters aan. In Kiev kwamen bij zo'n aanval gisteren 4 mensen om het leven. Rusland stelt dat dat datacenter voor militaire doeleinden werd gebruikt. In Kiev en ook in Odessa waren datacenters eerder deze week ook al doelwit, waarna duizenden mensen geen internet meer hadden. President Zelensky noemt de aanval een nieuwe escalatie en zegt dat Rusland alle vormen van het dagelijks leven probeert te raken. En tijdens een dorpsfeest in Heten in Overijssel is gisteren een jongen door een lichtkoepel in het dak van een basisschool gezakt. Hij moest daarna met spoed naar het ziekenhuis. Volgens berichtgeving van RTV Oost was hij nog wel aanspreekbaar na zijn val. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te kunnen komen. Er zouden meerdere jongeren op het dak hebben gezeten. De politie doet nog onderzoek. Het weer vanmorgen bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag op meer plekken zon met van noord naar zuid 18 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartjeleiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
6: Elk weekende, al sinds 2014, verzorgt René van den Abelen een sessie muziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodige klets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Ze begonnen ooit als viermansband in 1967. En zowel Demis als Vangelis werden wereldsterren. En Florida's Child, Spring, Summer, Winter and Fall.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder meer een paar interessante nieuwe singles. Er is popnieuws. Klassiekertje uit het Nederlandstalige oeuvre van een ex-collega van me. Een heerlijke tune van toen. Een paar nummers van de Fab Four rond kwart voor en nog veel meer. Welkom bij Muziektherapie.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het album heette Massive Luxury Overdose. En dat was zeer toepasselijk, want zo zagen ze er wel uit ook. Een zeer apart trio, kon je het wel noemen. Army of Lovers hoorde je uit 1991 met Crucified. Zometeen vanzelfsprekend weer het popnieuws. Tot die tijd gaan we terug naar de jaren 80. 1983 om precies te zijn. Cool and the Gang, Joanna.

Er zijn plannen voor een standbeeld van Slade. In Wolverhampton, de thuisstad van de glam band, zou een 3 meter hoog monument van de groepsleden moeten verrijzen, waarbij de beeldenis van zanger Noddy Holder getooid zou moeten zijn met zijn beroemde hoge hoed met spiegels. It's Me, zo heet de eerste single van Gilbert O'Sullivan's nieuwe 21ste soloalbum On The Record. 56 jaar na Nothing Rhymed klinkt Gilbert nog vrijwel hetzelfde op het materiaal dat is opgenomen in zijn eigen studio in Jersey. Je hoort hem later in het programma. Techgigant Apple opent maandag Apple Music Hall in het legendarische Battersea Power Station in Londen. Dat gebouw, wereldberoemd geworden door de hoesfoto van Pink Floyd's Animals, is de afgelopen jaren omgetoverd tot een winkelcentrum met ook appartementen en restaurants. En Apple heeft er al zijn hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en een Apple Store in ondergebracht. Dat is nu uitgebreid met een concertzaal en een hypermoderne opnamestudio die tevens gebruikt kan worden voor live streaming. Backman Turner Overdrive gaat in het kader van hun No Speed Limit Tour ook optreden in Australië en Nieuw-Zeeland. Voorlopig omvat de totale tour 32 optredens in het eerste kwartaal van 2027. Ook Teddy Swims heeft een nieuwe single uit, Perfect Man, live opgenomen. Ook die hoor je nog in deze sessie van Muziektherapie.

0: 1972, de achterkant van Come On, Feel the Noise. En ook terug te vinden op het album Slade. Slade and I'm Me, I'm Now and That's All. In die tijd had ik mijn eerste pick-upje nog. Dat was een Lenco, oranje plastic met wit. En zo'n vierkante doorschijnende kap er bovenop en zo. Twee boxjes, het was al stereo in ieder geval. Het ding kostte geloof ik iets van 130 gulden destijds. Maar goed, het was toch een hele uitgave natuurlijk. En de boxjes, ik weet niet wat het wattage precies was, maar het was in ieder geval veel, veel te weinig. Zeker met muziek van Slade. Man, man, man, ik heb het wat gedraaid.
1: Weet jij nog niet waar?
2: Op je scherm staat hij klaar.
3: Een virtueel exemplaar.
4: Van het uitzendschema van muziektherapie.
0: Kijk dan maar even naar, dan weet je precies waar je het kan beluisteren allemaal. En vooral wanneer, want je hebt keus genoeg met muziektherapie, geloof me. Ze heeft een tegel gekregen destijds in de Walk of Fame in Rotterdam. Ze was actief sinds 1960 en in 2002 raakte haar helaas kwijt. Connie van den Bos. Ik heb het uit met haar samengewerkt destijds in mijn jaren bij Radio Noordzee Nationaal. Ik produceerde haar middagprogramma destijds. Het was een bijzonder plezierige collega. Dit is ze.

0: in a stupid ass way.
1: Ja, ik vond ze gewoon wel mooi achter elkaar aansluiten eigenlijk. Totaal andere plaat en toch klopt het wel. Scott Walker natuurlijk van zijn album Sings Jacques Brel. Die hadden toen over La Chanson de Jackie. Dit was Jackie uit 1968. En daarvoor dus Connie van den Bos. Nummer geschreven, geproduceerd denk ik ook wel door Peter Koelewijn. Ja, dat is een heel andere kant van deze meneer. Oké, volgende deun. Nou, die ken je absoluut.

0: Dit week einde viert hij zijn 34ste verjaardag. En dit is denk ik een cadeautje aan hemzelf. Mooie live-opname, nieuwe single Perfect Man. Je hoorde Teddy Swims.
1: 2022.
0: Rondé, hoogste in de top 100 van ze destijds. Nummertje 25 haalde die. Love Myself.

Uit Utrecht komen ze rondé. En volgende maand hebben ze weer een tour in de agenda staan. Ik geloof iets van 9 concerten her en der in het land. Dit was een hit uit 2022. Love Myself. Eind volgende maand staat hij in Ziggo. Stevie Wonder. Taking you back in time to the 70s.

0: Was een lang speler, Intervisions, hoorde je Stevie Wonder en Living for the City. Ik zei het al, eind van de volgende maand staat hij dus in Ziggo in het kader van zijn Songs in the Key of Life 50th Anniversary Tour. Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar ik hoor verhalen over de prijzen, dat het werkelijk niet te geloven is, tot meer dan 2000 euro voor één plaats. Nou, ik dacht het niet, nee.
1: Is dat nieuw? Groetje nieuw.
0: Gilbert O'Sullivan, It's Me.

0: 12 keer werd hij genoteerd in de enige echte. In totaal heeft hij daar 94 weken in genoteerd gestaan. Dat is niet mis. En op 1 december aanstaande wordt hij 80. Jawel. Gilbert O'Sullivan van zijn aanstaande album On The Record. De eerste single. It's Me.
1: Zeg je weekend. Zeg je muziektherapie.
0: In de top 100 over 2008 bereikte hij nummer 23. Mooie deun blijft het. Lenny Kravitz. And I'll Be Waiting. Tot de Fab 4.

0: Ook weer zo'n meneer die al zo lang bezig is en gewoon lekker doorgaat. Lenny Kravitz in muziektherapie en I'll Be Waiting.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Het laatste deel van Abbey Road. Volgens Ringo Starr is het het beste wat ze ooit hebben gedaan.

0: Wat blijft het toch verschrikkelijk gaaf klinken. De Beatles in muziektherapie.
1: 1985.
0: Sinds midden jaren 70 zijn ze actief. Nog altijd onder leiding van Anne en Nancy Wilson. Heart, What About Love?

0: Heart, afkomstig van het album Heart and What About Love. Muziektherapie, aflevering 610, jawel.
1: Mijn naam is S.M.B.
0: Ik
1: had
0: het je volgende week weer luisteren.
1: Radio S.M.B. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. President Trump heeft het vredesvoorstel van Iran afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal. Deze week stelde Iran onder andere een staakt het vuren van 7 dagen voor en heropening van de straat van Hormuz als beide partijen zich aan bepaalde afspraken zouden houden. Naar verluidt gelooft Trump echter niet dat Iran in nieuwe onderhandelingen toezeggingen wil doen. Anonieme bronnen zeggen dat Trump na de midtermverkiezingen Iran weer gaat bombarderen. In Nepal is het opnieuw noodweer, dit keer door een orkaan die onder andere in de hoofdstad Kathmandu veel wateroverlast geeft. Het is vandaag een maand geleden dat het land werd getroffen door enorme modderstromen. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en 6000 mensen worden nog altijd vermist. Door de orkaan die nu over het land raast, wordt gevreesd voor nieuwe aardverschuivingen. De toch al moeilijke hulpverlening ligt in een aantal gebieden nu stil. Foto's van gebruikers van ChatGPT zijn op internet gezet bij een nieuw incident met software van OpenAI. Volgens de VRT gaat het om 53 foto's die via niet-openbare links online stonden. Het zou voor het eerst zijn dat data van gebruikers zelf zijn getroffen. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens OpenAI zijn de meeste foto's inmiddels offline gehaald en men zou bezig zijn met de rest. Door incidenten met AI wordt er steeds meer gepleit voor regulering, ook vanuit de sector zelf. En premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen praten vandaag met meerdere oppositiepartijen over de nieuwe begrotingsplannen. Ze spraken eerst met de ChristenUnie. Later vandaag volgen Pro, Volt, Ja21 en de SGP. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en zoekt daarom steun van zowel links als rechts. De plannen gaan over koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. En komende week is er een debat over. Het weer, vanmiddag is het bewolkt, maar later is op steeds meer plekken ook de zon te zien. En bij een noorden tot noordoostenwind liggen de maxima op 18 tot 21 graden. En dit was het radionieuws.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Radio SNB.

De B&B Band was dat met Stille Willy. Even op laat uit zendpiratentijd, zoals dat zo mooi heet in de jaren 80. Ze kwamen uit 's-Hertogenbosch. Ze stonden onder contract bij de grote boekingsbureau. Volgens mij bestaan die nog. Uit Rosmalen, Jan Vis, BV. Maar Jan Vis zelf, die leeft niet meer. Maar het boekingsbureau, die bestaat volgens mij nog steeds. De B&B Band. En ik zei altijd zo mooi, je wilt de microfoon vroegen. Zal ik er nou nog durven zeggen? De blote billenband. Helemaal niet waar, hoor. Dat is gewoon een gezellige Nederlandstalige countryplaat. De B&B Band. Een Stille Willy. En daarvoor hadden we een paar oude reclamezingeltjes uit de jaren 90. Hé, hey, die hadden we nog even gevonden. Nou, ik denk, allee, laat een keertje uitzenden. Zo hoort het eigenlijk, hè. Welkom weer bij de Flashback Show. We gaan weer er tegenaan met muziek. Uit de jaren 50, 60, 70, 80 en 90. Chaka, CD doet het. Hij doet het. En de volgende is Boyzone.

Dat is een opname van The Boyzone. Father and Son. Oudje van Cat Stevens uit de jaren, ja, ik denk begin jaren 70, eind jaren 60. Zij in een nieuw jas gestoken in de jaren 80. En deze, nou, Elaine Clarke.

0: lekker hè. Ik vind dit lekker. Heerlijke muziek. Sniff in the Tears was dat. Even terug naar de jaren 80 zo hè. Met Driver Seat. Grote hit destijds in de Nederlandse hitparade. Daarvoor hadden we Elaine Clark met Blow Me Away Now. Oftewel, blaas me weg nu. Nou, weg dan. Goed. We gaan weer Nederlandstalige plaat draaien. Dus de hoogste tijd. En we doen dat tegelijk met dit. Komt-ie? Komt er nou niet?
1: Ik ben klaar voor jongen.
0: Oh ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Al lang geleden allemaal weer. Maar is hij al er even uit?
1: Super.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
2: Het zit zo, ik ben een klant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Wat heeft u hier zo al?
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik heb alleen een winkelbel.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Nou, dan ga ik dan maar weer.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Tot de volgende keer.
3: De buurtsuper.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik ben een klant. Heeft u kip?
1: Kip?
2: Ja.
1: Wat voor kip?
2: Gewoon kip.
1: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje, een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
2: Een kip met een oorlogsverleden?
1: Ja, dat is weer nieuw.
2: Oh, nou doet u die dan maar.
1: Die hebben we niet.
2: Wat heeft u dan voor kip?
1: We hebben helemaal geen kip.
2: Oh ja. Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Het zit zo, ik ben een klant.
1: Oh, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Wat heeft u hier zo al?
1: Wat? Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Maar wat heeft u hier dan wel?
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.

0: klont. Heeft u dipsaus?
1: Dipsaus?
0: Ja.
1: Wat voor dipsaus?
0: Oh, gewoon dipsaus.
1: Ja, maar dip chili saus, dip Hawaii saus, dip met ons mee.

0: klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zoal?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan alweer.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Dag, tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
1: Goedemorgen, ja. Ik ben een klant. Heeft u pruimen?
0: Pruimen?
1: Ja.
0: Wat voor pruimen?

0: een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zoal?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb alleen een winkelbal.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat een plaat. Ik dan wel weer.
0: Ja, goedemorgen.
2: André van Duin, dat is een buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Ja, zo kunnen jullie wel 4 minuten vol krijgen. Dag André, tot de volgende keer. De buurtsuper was dat dus eventjes een Nederlandstalige. En dat is een van de vele typetjes die hij altijd, ja, wat zal ik zeggen, op de markt heeft gebracht. Want hij heeft er nog wat gehad.
3: Dit is de Flashback Show met Martien van
2: In de maand mei is het altijd Songfestival, hè? Nu ook dus weer. En wat doen we dus? We gaan platen draaien die met het Songfestival te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld de volgende. Dat bedoel ik.
3: To the music that never ends.
2: We gaan terug naar 1974.
3: To the people we want to be.
2: Was toen tweede op de televisie zong.

0: Het mooie is dat... Hij schopt iedereen uit tegen CRB dan. Hè? Alle leidingen, sergeanten, majoren en kapiteinen, weet ik meer. Hij doet lekker zijn eigen ding als disjockey. Wat toen eigenlijk helemaal niet mocht. Louis Armstrong was dat. Dat was even terug naar de einde van de jaren 50, schat zo ongeveer. Begin jaren 60. Met A Wonderful World. En ja, die Wonderful World, ik mag het niet zeggen. Maar die moeten wij maken. Zo, even lekker lunch op de achtergrond. Daarvoor hadden we Cliff Richard met Power to All Our Friends. Hij werd tweede op de Eurovisie Songfestival. En ik dacht 1974. 73? Oh. Pa, pa, pa, pa. En Sniff en de Tiers hebben we gehad met Driver's Seat. En komt er nog een zingeltje of doen we het gewoon zo een plaatje maar? Plaatje maar? Zingeltje maar? Ik weet niet meer. Ik weet niet meer waar klaar staan. We schuiven open.
1: Ik ben klaar voor jongens, dat jaar.
0: Nee, die hebben we net al gehad.
1: Ja, dat kan ik sneller.
0: Hoor de klok eens luien? Oh, god toch. Nee, we zullen wegdraaien. Kenny Bier gaan we draaien, even Nederlandstalige met Parijs.

Kenny B was dat in Parijs. Hij wordt wel eens genoemd de Surinaamse Jan Smit. Ja. Sorry hoor, gaat er bij mij zo 1, 2, 3 niet in. En mijn persoonlijke smaak gaat ook naar dit. Even lekker terug naar de jaren 80, de jaren 70, weet ik al niet meer.

Dat waren de Searchers uit de jaren 60. En de enige echte originele Walk in the Room. Heerlijk. Ja, Jamai. En ik ben haar naam even kwijt. Die hebben het later nog eens een keer op single uitgebracht. Cats trouwens ook. Hebben ook een keer op single uitgebracht. Ja, ik zou een deuntje op de achtergrond gooien. Hallikadee. Hoppa, pa, pa, dam, pam. En daarvoor hadden we de Dire Straits met Sultans of Swing. Even terug in de tijd. Met een heerlijke muziek. Ja, vind ik persoonlijk heerlijke muziek. Mark Knopfler op zijn gitaar. Nou, dat zit altijd goed natuurlijk, hè. Een van hun eerste hits. Van het album Money of Nothing. En dat was Sultans of Swing. Nou, we hebben nog 15 minuten te gaan ongeveer in dit uur. En we hebben straks al gezegd, we gaan aandacht besteden aan het Songfestival. De maand mei is altijd Songfestival, het Eurovisie Songfestival. We hebben net zo al gehad, Power to All Our Friends van Cliff Richard. Zonder zijn shadows. Maar wel natuurlijk met begeleidingsband. Dat was toen toevallig dat ik vanmorgen naar een stuk Nostalgie heb gekeken. Nederland, weet dat, NMS, NOP, NPO. Nostalgie. En daar was nog Songfestival liedjes. Allemaal van 1959 tot en met 1978, de nummer 1. Nou, dat was wat. Heel mooi. Al die oude gezichtjes. Je weet niet wat je ziet. Maar goed. Even denken. Dire Straits hebben we gehad. Het was hoogst tijd voor je hele zon. Lisa Loyes gaan we draaien. En Promises, Promises. Even terug naar de Zero's.

Ja, Lisa Lois was dat en Promises. Eventjes terug naar de Zero. Ik zal er mij liggen, maar ik heb het idee dat of mijn koptelefoon niet kraakt, of ik hoop dat het een koptelefoon is en niet bij u thuis door de luidsprekers, want dat is natuurlijk niet lekker. Goed, nog een 10 minuutjes ongeveer te gaan. Ik zei net al, we hebben het over het Songfestival gehad. Ja, helaas 2015, Treintje Oosterhuis, zat daar niet mee. Maar 2014, dat was een topper voor... Hallo, kom. Voor Nederland. Zo. Je komt erin hier. Hier zijn ze, de Come With Limits.

0: Calm After the Storm, dat was... waren de Common Limits, Ilse de Lange, samen met Waylon. Helaas heeft dat samenwerking met Waylon maar kort geduurd. Ja, zo gaat het in het leven, kan niet anders. Hè. Calm After the Storm, oftewel het wordt rustig naar de storm. Ja, we gaan eruit, jongens. We hebben nog twee singeltjes te gaan. Huppakee, singeltje. Woeps.
1: Dit is de Flashback Show met Martien van Bisteren.
0: We gaan eruit met La Bionda, One for You and One for Me. Tot straks.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. Een belangrijke schade-expert voor aardbevingsschade in Drenthe en Groningen blijkt volgens de rechtbank in Noord-Nederland niet onafhankelijk te zijn. De deskundige is ook mede-eigenaar van het schadebureau en verdiende miljoenen met afhandeling van claims. De rechter is bang dat hij daardoor een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor veel andere gedupeerden. Maar het schadebureau en het instituut Mijnbouwschade passen hun werkwijze niet aan. De politie heeft afgelopen nacht in het Brabantse Zomeren gericht geschoten nadat een auto op een agent inreed. Die agent bleef ongedeerd en deed direct aangifte van poging tot doodslag. Het incident begon met een bedreiging iets verderop in Asten, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Na een klopjacht en meerdere waarschuwingsschoten kon de politie twee Poolse mannen van 24 en 41 jaar oppakken. Er raakte niemand gewond. En door kabeldiefstal in de Duitse grensregio Noord-Rijn-Westfalen ligt het treinverkeer rond Gelsenkirchen helemaal stil. Dieven knipten op meerdere plekken spoorwegkabels door met grote uitval van Duitse treinen tot gevolg. Onder meer lange afstandsroutes naar München en Noord-Duitsland hebben daar last van. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Reizigers vanuit Nederland hebben geluk, want de NS meldt dat het Nederlandse treinverkeer geen hinder ondervindt. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
8: Welkom bij Hit Boulevard. 2 uur lang de allermooiste plaatjes. Dus zet je volume maar een tandje hoger. Hier is René van Elst.

Ach, heerlijk hoor, hier in Hit Boulevard. True van Spandau Ballet, een absolute klassieker uit 83. En wist je dat Kerry Camp dit nummer schreef in zijn slaapkamer bij zijn ouders? Hij was destijds hopeloos verliefd en gebruikte zelfs zinnen uit het boek Lolita om zijn gevoelens te verwoorden. Een hit die wereldwijd nog steeds fantastisch klinkt. En wat klinkt er nog meer fantastisch? Nou, kan je vertellen, hits uit de vorige eeuw hier in het programma Hit Boulevard. En we draaien natuurlijk die mooie hits die jij nog op je netvlies hebt staan. Zoals de volgende plaat, voordat Anita Meijer uitgroeide tot een nationale superster met hits als Why, Tell Me Why, zong ze in de studiogroep Rainbow Train. Hans Vermeulen schreef speciaal voor haar Just a Disillusion en vroeg hoogtepunt eigenlijk uit haar glanscarrière. De zangeres treedt gelukkig nog steeds op. En hier is hij dan, Just a Disillusion van Anita Meijer.

0: deze remix. 12 inch die ik even uit de platenkast heb getrokken. Lost in Music, Sister Sledge. En die disco-icoon kwam oorspronkelijk uit 79 en werd geschreven door de mannen van Chic. Zo, hè? Tijd voor iets Nederlands, denk ik. We gaan terug naar 71 voor een echte Nederlandse meezinger. De Makkers scoorden toen een grote hit met Blij als een Kind.
1: Dit is weer zo'n speciale Hollandse meezingschijf uit het verre verleden.
2: Natuurlijk hoor je hem weer hier, bij Hit Boulevard.

was een enorme hit in 1967. Manfred Mann met Haha, Seth the Clown. We gaan even weer terug naar Nederland. Ja, waarom ook niet? Want deze werd geschreven door De Nits. Een klassieker van natuurlijk 1983. Van hun mini-album Kilo. Dit is Sketches of Spain.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hit Boulevard.

je het over mooie muziek hebt. Dit was Heard Through the Grapevine van Marvin Gaye. Een absolute soulklassieker. En wist je trouwens dat het nummer bijna nooit was uitgebracht? Het label vond namelijk de opname helemaal nada Canada. Pas toen het radiostation de plaat vanaf een album bleef draaien, gingen de bazen eindelijk overstag en werd het een nummer 1 hit. Over een andere nummer 1 hit gesproken. Dit is Kelly Marie en Run To Me uit het jaar 77.

Dat is de titel van de plaat van Dawn en Tony Orlando. Met een enorme wereldhit uit 93. En ken je de Nederlandse danceformatie T-Spoon nog? In 95 scoren ze een opvallende hit met Mercedes-Benz. Luister mee op jouw radiostation. Het leukste radiostation van de hele wereld ten omstreken.

0: Zo lekker hoor. Solliciteren van de Janse Bachenband. Ja, die band die toen de tijd in 83 een enorme hit had. Met de allereerste top 10 notering in het Limburgs dialect. Nou, en een grappig detail. Het is gebaseerd op een wereldhit van de Spencer Davis Groep. Maar dan met de tekst over de uitzichtloze werkloosheid uit die tijd.
1: Zo, nu is het tijd voor een nummer van het album Alle 13 Goed.
0: Tja, had je weinig geld, dan kocht je natuurlijk Alle 13 Goed. Voor veel mensen was dat de soundtrack van de jaren 70. Op deel 13 uit 78 stond namelijk een heerlijk nummer. Dancing Easy van Danny Williams. Misschien ken je het niet direct, maar als je het hoort herken je het meteen. Het is een fijne mix van disco, soul en pop, die toen perfect paste bij de sfeer van Radio Veronica. Danny Williams was geen onbekende. Hij was een Zuid-Afrikaanse zanger met een prachtige warme stem. In de jaren 60 scoorde hij al een wereldhit met Moon River. Maar met Dancing Easy liet hij horen dat hij ook moeiteloos kon meebewegen met de discotrend van eind jaren 70. En wat het nummer zo bijzonder maakt, is dat het lekker subtiel blijft. Geen zware synthesizers, maar een aanstekelijke groove met die fluweelzachte stem van Williams. Het is echt zo'n vergeten parel die je vandaag de dag nog steeds met een glimlach opzet. Dus, zin in een beetje nostalgie? Hier zet ik hem wel eventjes op voor jou. Waan je even weer terug naar 1978.

0: Say, oftewel een plaatje van Hurricane Smith in het jaar 1952.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme regenval en zware overstromingen. Straten en huizen staan onder water nadat er in 2 dagen tijd ruim 300 mm neerslag viel. De situatie is inmiddels gestabiliseerd, maar het kan nog 3 dagen duren voordat al het water weg is. Het vliegverkeer ondervindt nauwelijks hinder en er zijn geen slachtoffers gemeld. Reisorganisaties hebben de routes van honderden Nederlandse toeristen in het gebied uit voorzorg aangepast. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. Het minderheidskabinet heeft de oppositie een nieuw aanbod gedaan om steun te krijgen voor de begrotingsplannen. Premier Jetten en minister Heijnen spraken vanochtend de ChristenUnie over plannen voor koopkracht en energiekosten. ChristenUnie-leider Bikker zag eindelijk beweging en spreekt van een goed gesprek, al wilden ze wel eerst de details op papier zien. Het kabinet praat vandaag ook nog met onder meer Volt, Pro, SGP en JA21, want voor een meerderheid zijn er nog meer partijen nodig. En er worden zo'n 600.000 mensen vanmiddag verwacht bij een grote openluchtmis van paus Leo in Parijs die over een uur begint. De kerkvorst is bezig aan zijn eerste pausbezoek aan Frankrijk sinds zijn verkiezing vorig jaar. Voorafgaand aan die mis op de Place de la Concorde bezocht hij onder meer een opvangcentrum voor migranten. Later vandaag reist de paus door naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Aanstaande maandag sluit Leo zijn Franse reis af met een toespraak over Europa in Metz. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
3: Radio
8: SMB
3: 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
3: Radio
8: SMB.
10: Dit is alweer het 2e uur met Hit Boulevard. Met de allergrootste hits uit de jaren 50. 60. 70. Met René van Elst. Zet je radio maar harder, want hier is Hit Boulevard.

Magiala, Irea, Daria, D'Angelo en Rapino van Sesamstraat. Alle flauwekul. Welkom terug bij het tweede gedeelte. Die Italiaanse disco-klassieker die je net hoorde kwam uit 1980 en groeide uit tot een wereldhit. Zo, we blijven even in Nederland, want wist je dat de coördinering in 1972 door Europa toerde als voorprogramma van The Who? Die ervaring was enorm inspirerend en hielp hen een eigen weg naar de internationale succes te vinden. En deze single hoorde bij die opwindende tijd en bereikte destijds de 10e plek in de hitlijsten. Hier is die Stand By Me van de Golden Earring.

0: laat ik je even vertellen dat deze platen ontzettend weinig gedraaid worden op de radio, waar dan ook ter wereld. Maar hier natuurlijk wel in Hit Boulevard, You'll Never So Be Wrong van Hot Chocolate. De Britse soulband, wereldberoemd geworden door hits als Your Sexy Thing, bracht het nummer uit in 1981. En dan gaan we eventjes over naar een band die het roer in 82 compleet omgooide. We hebben het over Body Language van Queen. De band experimenteerde volop met funk en soul, wat leidde tot deze opvallende hit. En wist je dat de videoclip als allereerste werd geweigerd op MTV vanwege de suggestieve beelden? Nou, je moet maar even op YouTube kijken. Zei je Queen? Ja, ik zei Queen.
1: Give me body.

0: Dolce Paula van Ademo. Jawel, een eerbetoon aan de toenmalige Belgische prinses Paula. En het lied zorgde voor veel ophef door geruchten over een romans tussen de zanger en de prinses. Is het waar of is het niet waar?
1: En dan nu de verborgen parel van een B-kant die eigenlijk A-kant had moeten zijn. Yeah!
0: Vandaag hebben we weer een parel van een hit. Want wist je dat een van de mooiste nummers ooit eigenlijk als bijzaak werd gezien? In 1964 brachten de Beach Boys de single I Get Around uit. Dat was een hele grote hit. De A-kant die de hele wereld overging. Maar aan de achterkant stond Don't Worry Baby. Die plaat was bedoeld als opvulling. Maar luisteraars ontdekten al snel de echte magie van deze kant. Brian Wilson schreef het nummer als antwoord op Be My Baby van The Ronettes. Hij wilde zelf intense sfeer vangen met die beroemde Beach Boys harmonieën. De tekst gaat over een jongen die spijt heeft van een stoere drag race en troost zoekt bij zijn vriendin. Het is breekbaar, oprecht en muzikaal bijna perfect. Hoewel I Get Around de hitlijsten aanvoerde, werd Don't Worry Baby een eigen leven gaan leiden. Hij bereikte zelfs de 24e plek in de Amerikaanse hitlijst, wat voor een B-kant ongekend was. Vandaag de dag vinden veel fans dit prachtig nummer zelfs beter dan de hit zelf. Dat bewijst maar weer. Soms zit de mooiste muziek verstopt op de achterkant. En dit is de B-kant. Don't Worry Baby.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Today van Styx, afkomstig van een succesvolle album Pieces of Eight uit 78. En een grappig detail is, in dat nummer zingt Tommy Shaw de naam Hannah toe. Hij schreef het voor de dochter van een roadie, maar noemde later zijn eigen dochter ook zo. Styx is nog steeds actief en toert volop. We gaan eventjes bewegen, oftewel Work That Body van Diana Ross.

0: krakelde sigaret. Begin jaren 70. Woman van Barabas. Dat was in ieder geval een lekkere Spaanse band. Opgericht door drummer Fernando Arbex.
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
0: Iedereen kent de klassieker She van Charles Aznavour wel. Het is een prachtig eerbetoon aan de vrouw in al haar facetten. In dit nummer bezingt Aznavour hoe complex en mysterieus een geliefde kan zijn. Ze is namelijk niet in één hokje te plaatsen. De zanger beschrijft haar als een constante stroom van tegenstellingen. Ze is tegelijkertijd een bron van vreugde, maar ook van diep verdriet. Soms voelt ze aan als een zachte bries, dan weer als een ontembare kracht. Juist die onvoorstelbaarheid maakt haar voor hem zo fascinerend en ondoorgrondelijk. En ondanks die vele gezichten is zij het absolute middelpunt van zijn bestaan. Hij koestert elk moment met haar. Of dat nu een lach is of een traan, voor hem is zij de enige reden om door te gaan en de steun die hem door moeilijke tijden heen sleept. Het is een tijdloos verhaal over overgave en de allesbepalende invloed van ware liefde.

0: Heerlijk toch, deze plaat van Oscar Harris en de Twinkle Stars. En het nummer heet How Will You Know? Oftewel een echte soulklassieker uit 71. En wist je dat het een Surinaamse formatie was die ooit begon als een bandje voor een studentenfeestje in Amsterdam? Tja, en dat was het weer voor vandaag, vrienden van de show. Volgende week ben ik natuurlijk weer terug met 2 uurtjes Hit Boulevard. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Stuur maar een mailtje naar info@renevanels.nl. Ik zeg, maak er nog een mooie dag van.
1: Zo, dat was het weer. Volgende week gaan we zeker weer knallen.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 7:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen... en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. In het centrum van Athene is een woongebouw volledig ingestort na een hevige explosie met zeker 2 doden tot gevolg. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar meerdere vermisten, waaronder een ouder echtpaar en Amerikaanse toeristen. Over het exacte aantal slachtoffers spreken de autoriteiten en lokale media elkaar nog tegen. Wel raakten er verschillende voorbijgangers en omwonenden licht gewond. De autoriteiten denken dat een gasexplosie de oorzaak is van de ravage in de historische wijk Plaka. En in de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is het lichaam van een 10e vermoorde vrouw in 2 maanden tijd gevonden. Ze lag deels ontkleed op een begraafplaats bij Johannesburg met sporen die wijzen op seksueel geweld. De politie onderzoekt intensief of er een verband is tussen de zaken en heeft al 3 verdachten opgepakt. Geweld tegen vrouwen is een enorm probleem in Zuid-Afrika. Afgelopen weekend waren er al woedende protestacties over het aanhoudende geweld tegen vrouwen en femicide. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: De dagen worden korter. Maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
8: Lekker.
9: Yes, we mogen weer.
10: Omdat je juist meer wil voelen.
11: Ja, gezellig.
12: Corné Wolfs.
13: Attentie alsjeblieft. Let op.

Swifties zijn weer zeer content, want ze heeft weer een hits aan het smash te pakken. Taylor Swift en Patient Zero in de week dat Bruce Springsteen zijn 77e verjaardag vierde. Nederland tegen Duitsland 1-1 speelde in een knappe wedstrijd, zich voorbereid op Servië. De hit sound 30, de tracks die het meest bekeken zijn en de gegevens die we verstrekken.

begonnen. Het is jaargang 11, week 39 van 26 september 2026. Statistisch gezien en gesproken, twee oude nummer 1 is vier invallers, verse noteringen op verdwenen platen. Zeven Nederlandse artiesten, daarvan drie in het Nederlandse Vlaams gezongen. Negen afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika, zes uit het Verenigd Koninkrijk, één Australisch, Iers, Canadees, Colombiaans, Frans en Duits product. Zeven zakken.

0: Trio. Van vorige week zag er als volgt uit. Toen op 3 blijven staan. In de lijst. Voormalig aandachttrekker en hits aan Smash. Somber. 12 weken de lijst met My Body Isn't Ready. Ook een voormalig NPO Radio 2 topsong. 3FM meegehit. Nummer 2 blijven staan. Voormalig hits aan Smash. Aandachttrekker. En NPO Radio 2 topsong. Ella Lively. Na 20 weken weg. 2 weken de lijst aangevoerd. En Chosen Texas. Ook een voormalig Stenders Ego-tip trouwens. En op nummer 1 blijven staan. Voormalig hits aan Smash. Aandachttrekker. Shanna Spyro. Die ook nog een Q-Music Alarm schijf scoorde. 3 weken op de bovenste beste positie. En 9 weken in de hitparade met A Great Expectation.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: 2 uur lang, Hit Sound 30.
0: De single is nog maar nauwelijks verkrijgbaar. Vorige week wel in de Hit Sound Tip 30 genoteerd, maar toen konden we hem nog niet helemaal draaien. Nu wel met een stipnotering, de opvolger van Speak in Reverse. Het is de nieuwe Teddy Swims. Is hij nou een perfect man?
3: Yes.

week plus 1 van 30 naar 29. En een stipnotering voor de nieuwe Teddy Swims. Rechts op 30, Perfect Man. En misschien geldt dat ook wel voor de heren van Nothing But Thieves. Baby Cool, de zaak is Evelyn, voormalig NPO Radio 2 topsong. En aandachttrekker verdween, A Different Kind of Happiness is met een stipnotering op 27.

Phil Collins. You know what I mean? Min 10 van 16 naar 26 in de 9e noteringsweek. Dat komt van het album Face Value. Er is geen studioversie van, dus deze live registratie waarschijnlijk voor het laatst in de hitparade. Voor de tweede verse notering de nieuwe Nothing But Thieves met een stipnotering A Different Kind of Happiness. Brengt ons bij invaller nummer 3. De nieuwe single van Ray featuring Absolutely en Emma. Was bijna aandachttrekker geweest, maar we hebben ervoor gekozen om het maar zo te laten, want we hebben er sowieso met een stipnotering vreugde van.

titelsong van het vorige week verschenen allemaal van Miley. Base Persuades, min 3, voormalig hitsangsmeisje van 20 naar 23 in de derde week. Op 24 een stipnotering plus 3 van 27, Simple Minds. 3 weken voor Beginner Boy. En op 25 met stip de

0: dit de hoogste verse op 22. De hits aan Smash en aandachttrekker van de afgelopen week, Isabel Usher. En niemand wil een popster met een stipnotering, de hoogste nieuwe deze week op 22.
1: Nummer 22.

De hoogste verse, de hits aan het smashen en aantrekken van de afgelopen weken. Isabelle Usher en Niemand Wil een Popster. Een stipnotering plus 7 van 23 naar 16. Bente 3 weken met Parachute en een superstip. Tweede week van 29 naar 17. Voormalig Stenders Ego Tip. Het is de jongste single voor James Ellis Forge en Homesick.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. Het kabinet Jette schrapt volgens Haagse bronnen de omstreden bezuinigingen op de WW en WIA-uitkeringen en pakt het vastgelopen box 3-dossier versneld aan. Om een meerderheid voor de begroting te vinden moet een snelle vermogenswinstbelasting in 2028 de spaartax hervormen en daarbij wordt het financiële gat opgevangen via hogere belastingen voor vermogenden. De oppositie reageert voorzichtig positief op de plannen, maar ChristenUnie, Pro en Volt willen de details eerst op papier zien. Het vliegverkeer op Sicilië ligt weer stil door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft alle vluchten geschrapt tot zeker morgenmiddag 12 uur vanwege as en slechte omstandigheden. Ook Nederlandse reizigers hebben last van de hinder. Meerdere KLM-vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Passagiers wordt dringend geadviseerd om hun vluchtstatus te checken voor ze vertrekken naar de luchthaven. Onlangs legde de Etna het eiland Sicilië ook al compleet plat. En de VS en China zetten een speciaal communicatiekanaal op om incidenten rond kunstmatige intelligentie te bespreken. Dat meldt het Witte Huis na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het initiatief moet ongewenste escalatie voorkomen en lijkt op de bekende hotline uit de Koude Oorlog. Hoe de directe verbinding er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Defensiedeskundigen noemen het plan bemoedigend op weg naar minder spanningen tussen de landen. Het weer, er is een mix van bewolking en zonnige periode en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van 17 graden in het noorden tot 23 in het zuidoosten en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Station met de meeste muziekvariatie
3: en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Keiharde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: Omdat je juist meer wil voelen.
10: Ja, gezellig.
11: Corné Wolfs.
12: Attentie alsjeblieft, let op.
13: Hallo.
14: De aandachttrekker.

oprichtingsdatum in 1976, toen Larry Mullen als drummer een briefje op school ophing met de vraag of er mensen waren die als muzikant met hem een band wilden vormen. Dit is de opvolger van Fireflies, een voormalig aandachttrekker en NPO Radio 2 topsong, tezamen met Martin Garrix, die

statistisch gezien en gesproken in de Hitzaan 30, jaargang 11, week 39. Van 26-9, 26 september, de allereerste officiële reguliere herfsteditie van 2026. Info@hitzaan.com is het e-mailadres van Henk Kremer, het mijne cornerwolves@gmail.com. De lijst gebaseerd op het kijken en luisteren, als mede gegevens verstrekt door en verkregen van de diverse sociale media, waaronder de streaming.

er bovenaan. 9 weken in de lijst voormalig hitsandsmeisje. Aandachttrekker. 3FM mega hit en Q-Music Alarm schrijft Sienna Spyro en Great Expectation. Misschien ook wel een volle verwachting voor de nummer 12 van 14 plus 2. New Radicals, 6 weken voor One Out Only. De zaak is Break Loose, Break Free. 13 gelijk gebleven. 8 weken voor de remix van Majestic en Spender Ballet. Gold, 14 plus 1 van 15. Alex Warren, 4 weken voor Emerald Eyes. En een superstip in de tweede noteringsweek. Vandaag aandachttrekker. Het is Romé en Running Away.

muziek zonder grenzen. Nee.

Het supertrio van deze week. De tweede jeugd van Ilse de Lange vorige week op 8. Voormalig aandachttrekker, dat was die al in 2008. De Hitsound Smash van 2 weken geleden. Nu 2 weken in de hitparade. So incredible dankzij TikTok, waarbij allerlei filmpjes gemaakt worden. Nummer 2 blijven staan. 21 weken. 2 weken nummer 1 geweest. Voormalig Hitsound Smash en aandachttrekker. En NPR Radio 2 topsong Ella Langley. En Chills in Texas. En de nummer 1, de bovenste beste. Opnieuw nu voor de 4e achter volgende week voor deze sympathieke Britse Sienna Spiro. En Great Expectation, voormalig Hitsound Smash, aandachttrekker, 3FM Megahit en Q-Music Alarmschijf maakt een eind aan deze editie. De eerste officiële reguliere herfsteditie van de Hitsound 30. Onder een speciale van Henk Kremer die je kunt vinden via info@hitsound.com. Mij via cornerwolves@gmail.com. Jaargang 11, week 39 is bijna ten einde. Op de nummer 1 in de A, en die ga je nu horen. Ik wens jullie een heel prettige week.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ja, 21 en de SGP reageren terughoudend op de nieuwe begrotingsplannen van het kabinet. Er waren wel positieve geluiden vanuit de linkerflank bij Pro en Volt. Maar ja, 21 en SGP vrezen dat het kabinet te veel naar links leunt. SGP-leider Stoffer noemt een stop op late abortussen in ziekenhuizen als breekpunt voor zijn steun, maar daar lijkt het kabinet niet in mee te gaan. De beide rechtse partijen trekken samen op. Ze zijn goed voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositie premier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. Nieuwe beelden tonen hoe de verdachte van het dodelijke schietincident op het NDSM-terrein in Amsterdam een vuurwapen in het water gooit en verward schreeuwt. Het dodelijke slachtoffer blijkt een afdelingshoofd te zijn van het justitieel complex Zaanstad, waar de schutter in het verleden vastzat. De familie reageert verslagen op het zinloze geweld dat plaatsvond in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. De verdachte werd kort na het incident aangehouden en het wapen is opgevist. Zijn motief wordt nog onderzocht. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio SNB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. Ja 21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. In Madrid is grootschalig gedemonstreerd tegen hoe de Spaanse regering de migratiecrisis in de exclave Ceuta aanpakt. Sinds tienduizenden migranten daar eind juli de grens overstaken, beschuldigt de oppositiepremier Sanchez van falend grensbeleid. De betogers eisen het vertrek van de migranten en willen vervroegde verkiezingen. Volgens de autoriteiten waren er zo'n 2000 demonstranten, maar de organisatie spreekt van 180.000. De regering wil komende week de uitzettingen naar Marokko per decreet versnellen. En paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis geleid, waar volgens het Vaticaan zo'n 700.000 mensen op afkwamen. Voorafgaand aan de dienst op het Place de la Concorde werd de paus in de pausmobiel toegezwaaid langs de Champs-Élysées. Het centrum van de Franse hoofdstad was grotendeels afgezet en voorzien van grote schermen voor de gelovigen. President Macron ontbrak bij die mis vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat. Maar zijn vrouw Brigitte was er wel bij. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
8: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Kickin'.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. Het kabinet schrapt de bezuiniging op de sociale zekerheid om de linkse oppositie tegemoet te komen. Om ook rechts te paaien komt er in 2028 een volledige vermogenswinstbelasting in box 3. ChristenUnie, Pro en Volt reageren gematigd positief, maar eisen wel uitwerkingen op papier. JA21 en SGP tonen zich terughoudender en willen eerst weten hoe het kabinet het financiële gat van miljarden euro's gaat dekken. Premier Jetten stuurt de Kamer nog een voorstel voor de financiële debatten van komende week. Het dodental na het zinken van de Indonesische veerboot Virgo Transport 8 is opgelopen tot 64. De reddingsdienst vond nog 11 nieuwe lichamen, waarvan er 4 in het wrak lagen en 7 langs de kust. Bijna 2 weken na het scheepsongeluk in de Javazee worden er nog altijd ruim 70 opvarenden vermist. Aan boord waren destijds ruim 240 passagiers en bemanningsleden. Zeker 108 opvarenden konden worden gered. De autoriteiten hebben besloten om de zoekactie met een week te verlengen. En voor het eerst sinds de inval in Oekraïne hebben de Russische en Duitse buitenlandministers elkaar weer persoonlijk gesproken. Waardepoel en Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in de wandelgangen van de VN in New York. Het initiatief voor die bijeenkomst ging volgens het Russische persbureau TASS uit van Duitsland. Wat er precies is besproken is nog niet bekendgemaakt. Sinds het uitbreken van de oorlog begin 2022 waren de directe diplomatieke contacten tussen de twee landen volledig stilgelegd. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Mag.
0: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is beter.

0: schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden demonstranten trokken vanmiddag door de binnenstad van Leiden in een pro-Palestijns protest. De mars was georganiseerd door tientallen actiegroepen als oproep tot een boycott van Israëlische producten en bedrijven die medeplichtig worden gehouden aan geweld in Gaza. Vele deelnemers droegen vlaggen en spandoeken en vroegen met opvallende acties aandacht voor hongersnood onder Palestijnse kinderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. De Amerikaanse president Trump is volgens ingewijden van plan om na de tussentijdse verkiezingen in november Iran weer te gaan bombarderen. Het Iraanse voorstel om de cruciale straat van Hormuz onder voorwaarden te heropenen wees hij af. Iran wilde de vaarroute na 7 dagen weer vrijgeven in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties en blokkades. Maar Washington noemt die voorwaarden onacceptabel. Vanuit Jemen vuurden Houthi-rebellen ondertussen weer meerdere drones en raketten af op Saoedi-Arabië. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Eindhoven is bij station Strijp S een grote vechtpartij uitgebroken tussen zo'n 70 voetbalsupporters. Aanhangers van VVV Venlo raakten er slaags met vermoedelijke fans van PSV. De Limburgse supporters gingen per bus naar een uitwedstrijd in Volendam met een tussenstop in Eindhoven. De politie moest massaal uitrukken met meerdere eenheden en had de situatie daarna onder controle. Alle betrokken VVV-fans zijn gefouilleerd en onder begeleiding teruggestuurd naar Venlo. Er werd niemand opgepakt. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewiadoma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. De Russische buitenlandminister Lavrov beschuldigde Europa er tijdens zijn speech bij de VN van de vredesoverleggen in Oekraïne te dwarsbomen. Volgens Lavrov staat de opstelling van de Europese landen haaks op die van de Amerikaanse regering Trump, die juist op onderhandelingen aanstuurt. Hij benadrukte voor de algemene vergadering in New York dat Rusland zijn militaire doelen in Oekraïne sowieso zal behalen, ongeacht de omstandigheden, zo zei Lavrov. En bij een explosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 mensen omgekomen en 30 gewond geraakt. De Pakistanse afdeling van de Taliban, de TTP, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Deir Ismail Khan opgeëist. Dat gebied grenst aan Afghanistan en heeft al langer te maken met geweld door islamistische militanten. De aanslag volgt op een reeks Pakistanse luchtaanvallen op Afghaanse doelen eerder deze week, nadat de spanningen tussen beide landen opnieuw verder opliepen. Het weer, her en der wat bewolking. Het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de weg geworden. De 29-jarige topfavoriete zag eerst een solo-aanval stranden, maar klopte de Poolse Kasia Niewia Doma alsnog in een rechtstreekse sprint om het goud. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Met de zege haalt Vollering de regenboogtrui weer naar Nederland als 15e landgenote ooit. Ze won dit seizoen onder meer ook al de Tour de France, de Giro d'Italia en de Ronde van Vlaanderen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.
9: Everything's ready on the dark side of the moon. Play the five tones.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. Bij een psychiatrische instelling in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn is nog niet bekend. De politie heeft een vrouwelijke verdachte binnen de muren van de instelling aangehouden. Over de aanleiding voor het incident is ook nog niets duidelijk. De politie is ter plekke een uitgebreid onderzoek begonnen. En Burendag 2026 is zonovergoten en met een recordaantal van meer dan 10.000 buurtactiviteiten verlopen. Honderdduizenden buren kwamen verspreid over het land samen voor buurtbarbecues, koffiemomenten en een opknapbeurten in de wijk. De grootste burendag van Nederland vond dit jaar plaats in de Heerlandse wijk Passaard, waar de buurt massaal uitrukte met stormbanen en rommelmarkten. De organisatie noemt de doelstelling om de sociale samenhang in de wijken te vergroten ruimschoots behaald. Het weer, her en der wat bewolking, het blijft vanavond en vannacht wel droog. Het kwik daalt 's nachts naar 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 's middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten zijn na de steekpartij op de vlucht geslagen in een nog onbekend aantal auto's. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
3: Radio
2: SMB. Met dit uur de meer muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: of creativity.
1: Goedenavond iedereen, het is 20 september, nou dat schiet hartstikke op en we gaan beginnen met een leuk nummer.

0: Ja, ik had jullie er vorige week al wat over verteld. Over AI-muziek en wat muzikanten daar allemaal mee kunnen doen.
1: Yes!
0: Nou, dit was een verrassing. Oh, oh, stop, stop, stop, stop. Ja. Dit was een verrassing voor mij gisteravond. Want we hadden ons feestje in Skifit. En dit nummer hebben ze speciaal aangepast voor ons. Daar draaiden DJ Nani en Marlon. En het was gewoon weer heel erg fijn feestje. Dankjewel, Ramfie, voor deze leuke intro. Nou, als je net ingetuned hebt, je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben er tot 9 uur. En ik draai muziek van de meestal de westkant van de aarde. Maar tegenwoordig zit er ook een beetje Afrika bij. We gaan lekker beginnen. Het wordt weer een mengelmoes van alles. Dus put your dancing shoes on.

om mee te beginnen. Nou, ik heb het net al aangekondigd. Je luistert natuurlijk naar Caribisch Carousel. Ik ben er elke maandag van 7 tot 9. En ja, waar ben ik deze week door geïnspireerd? Ik ben vooral geïnspireerd door gisteravond. Ik zei het net al, we hebben elke derde zondag van de maand hebben wij een feest bij Ski Fit Party Center. En daar staan verschillende DJ's. En gisteravond stond er Nani, dat is een Cubaanse, en Marlon. En Marlon is geen onbekende in het Brabantse. Hij is samen met Gerald ooit de dansschool Salsipuedes opgestart in Brabant. Nou, dat was een van de grootste dansscholen hier in dit gebied. Inmiddels zijn ze zakelijk uit elkaar. De een focust wat meer op salsa en de andere wat meer op bachata. Maar Marlon heeft gewoon een bachata-jeugd gehad. Toen ik hem leerde kennen, toen waren we allemaal salsa aan het dansen. En hij dus ook. En ik had hem uitgenodigd ten eerste omdat hij een hele leuke merengue-workshop gegeven heeft. Waar ik dan toch, als ik naar het filmpje kijk, zie dat heel veel mensen eigenlijk gewoon niet goed merengue kunnen dansen. Dus dansscholen, er ligt nog onontgonnen terrein. Maar ten tweede om Marlon ook te laten draaien. En die ging helemaal los. Die ging helemaal los met de jaren 80, 90 muziek. En daar ga je dit programma een beetje wat van terug horen. De volgende is eentje van een man waarvan ik zijn stem zo leuk vind. Raulien Rosendo. Daarnaast natuurlijk wat Cubaans en ook wat zwervend over het salsapad.

Ja, en mensen die mij kennen, die weten waarom ik dit een leuk nummer vind. Want er zit eigenlijk van alles in. Ook die breaks en zo. Raul Rosendo, Lady Laura. Echt ook uit de jaren 80, 90. Ik zei het al, Marlon heeft mij geïnspireerd. Ik heb niet dezelfde nummers, denk ik. Ik ga niet dezelfde nummers draaien als jij gedraaid heeft. Maar ik ben gewoon deze keer, voor deze editie, toch wel weer in de Salsa Romantica en de jaren 80 gedoken. Maar elke keer als ik me een programma voorbereid, dan komt Isaac Delgado ook voorbij. En daar kan ik het dan niet van laten om een nummer te draaien. En dit is weer zo'n mooie.

0: más te duele.
1: Ja, Isaac Delgado is een geweldige artiest. Hij is ook met zijn tijd meegegaan, want hij heeft meer timba-achtige muziek. En in de jaren 80 en zo, toen had je nog niet zoveel timba. Dus speelden ze gewoon wat rustige Cubaanse muziek. Geen son, trouwens, die heeft hij ook, maar was gewoon een ander genre. Even kijken, als je net ingetuned bent, je luistert naar Caribes Carousel. Ik ben er tot 9 uur. Ik ben Marion de Prado en ik ben er elke maandag van 7 tot 9. De volgende heb ik, weet ik niet meer of ik die nou vorige week gedraaid heb of niet, maar het is een nieuwe release van Grupo Extra.

Ja, lekker vrolijk nummer. En ik was net aan het zoeken. Ik kan tegenwoordig alles opzoeken en vragen wat Warna betekent. Maar Warna Loca, dat is eigenlijk een beetje de vertaling gek ding. En ik denk dat het wel weer over een vrouw gaat als ik de rest van het verhaal hoor. Maar ja, het is een kreet die wel gebruikt wordt als er een beetje dolle dwaze situatie is. Ik was dus aan het graven natuurlijk weer in de jaren 80. En toen kwam ik natuurlijk ook Willy Rosario tegen.

legendarische zanger ook, Willy Rosario. La Vida heet het nummer. De volgende is eventjes naar Afrika en die heet Carolina. Ik hou van samba. Samba is de wat snellere vorm van kizomba. Ik hou niet van kizomba-kiss en ik hou ook niet van urban.

En zoek hem maar op Spotify of andere platformen. Daar ga je heel veel muziek van hem vinden. En die is super dans- en draaibaar. Tommy Soto. Mensen die hebben gezien dat ik gepost heb op Facebook, hebben daar een foto bij gezien. En die is van een van onze bezoeksters, frequente bezoeksters. Die zit op het ogenblik in Zanzibar. En die heeft een hele serie foto's gemaakt van al die kleuren blauw van die zee. Nou, ik heb ze meteen opgeslagen, want dat zijn mooie illustraties voor mijn programma. Even nog een herinnering. Komende zaterdag zou er een bachatafeest zijn bij Skifit. Dat is verplaatst naar de vrijdag. Dus van 26 september is het naar 25 september gegaan. Vrijdagavond. En daar draait DJ Kuba. En als gast DJ, DJ Nani. En zij heeft zeker ook een niet-Cubaanse kant. En die

vooral eens gaan beluisteren. De volgende is een man waar ik binnenkort naar een concert van ga. Leonie Torres. Bijvoorbeeld de AWEP. En dat concert is in Malaga de 18e. Zoek op internet zijn andere concerten. Want onder andere in Alicante en Barcelona ook, geloof ik. Dus misschien wil je gewoon een paar dagjes ertussenuit.

0: Cubanas tú.
1: Ja, Cubanen die geen bachatas maken, dat is niet helemaal waar. Havana de Primera heeft ook een bachata gemaakt. Deze is eentje van die jaren 80. Kilometers opgedanst. Gilberto Santa Rosa.

Nog 7 minuten. Dat houdt in dat ik zometeen over moet schakelen naar de automaat van het radiostation. Want daar staat het nieuws. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren na de klok van 8 uur. Zoals ik altijd zeg, dan gaan we wat zwerven over het salsa feestenpad. Met wat verschillende gevarieerde muziek.

laatste nummer, denk ik. Of één en laatste nummer van... van dit uurtje is een van de mooiste nummers van Alexander Abreu. In die zin, een van de nummers die prima gedraaid kan worden... in het grijze gebied tussen LE-dansen en Cubaans dansen. Het heet Después un beso. En 7 minuten haal ik waarschijnlijk net niet. Dus er komt nog een klein stukje van het laatste nummer.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een geweldsincident in Eindhoven zijn afgelopen avond 2 personen neergestoken. Een van die slachtoffers is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de wijk Het Hol. Over de identiteit van de slachtoffers en de aanleiding is nog niets bekend. Getuigen melden dat er ook geschoten is, wat de politie nu onderzoekt. Meerdere verdachten sloegen na de steekpartij op de vlucht in een onbekend aantal auto's. 5 personen zijn op de A58 opgepakt. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de wooncrisis. Aanleiding is de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw die al 70 jaar in haar woning zit, maar de huur niet meer kon betalen na een enorme prijsverhoging. Woensdag werd een rolstoelgebonden vrouw op een brancard haar huis uitgehaald, wat tot een golf van woede in Spanje heeft geleid. Demonstranten eisen nu strengere wetten tegen de explosief stijgende woonlasten en het per direct stopzetten van uithuiszettingen. Het aantal Soedanese vluchtelingen dat sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar buurland Tjaad is gegaan, heeft de grens van 1 miljoen bereikt. Dit jaar tot nu toe al 55.000. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR steken nu zo'n 400 mensen per dag de grens over om te ontsnappen aan geweld en hevige droogte. Maar de opvangomstandigheden in Tjaad zijn nijpend door een gebrek aan drinkwater en onderdak. Wereldwijd zijn er nu al meer dan 11 miljoen Soedanezen op de vlucht. En Frankrijk stelt voor het derde jaar op rij 50.000 elektrische auto's beschikbaar via een voordelig leaseplan voor lage inkomens. Voor 140 tot 200 euro per maand kunnen forensen een elektrische wagen huren, wat veel animo oplevert nu de olieprijzen fors stijgen. Nederlandse experts kijken met interesse naar de maatregel om elektrisch rijden toegankelijker te maken. Wel waarschuwen economen ervoor dat het huidige tempo nog lang niet toereikend is voor een volledige energietransitie. Het weer, het blijft vannacht droog bij 8 tot 13 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het ook droog met volop zon bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke